0: 1024.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old same. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

Dit is het liefdeslied dat op de Mexicaanse steppen wordt gezongen. En het gaat over een herdersjongen die op de Sierra zijn meisje zo mist.

0: 1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1222.

0: voor een heer.
1: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
4: Non-stop hits.
1: Radio 1224.nl.

werkman betaalt zich groen en geel. Ook al noemen ze ons boeren, schelden doet geen zeer. Nu de tijd zo slecht is, wordt de boerenheer. Regeer ons dus rechtvaardig, dat is uw dure plicht. Want anders draait dat boertje de gaskraan straks dicht.

0: boertje de gaskraan straks dicht. Want anders draait dat boertje de gaskraan straks dicht.
1: Radio 1224. Meer muziek dan je buren lief is.

0: 35 kilowatt aan pure dominantie. Dit is Radio 1224.
1: Op de hoek van de baan woont een oude Indiaan. Tomahawkie, Tomahawk, ja. Hij maakt toversiroop met zijn benen in een knoop. Tomahawkie.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd piraten!

0: 104
1: weerbericht.
2: Vannacht is het helder en droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden. Overdag is er volop zon. Het wordt 's middags 29 graden in het noordwesten en 35 in het zuiden van het land en er staat weinig wind. Donderdag in het zuiden waarschijnlijk ook nog temperaturen boven de 30 graden en veel zon. Vrijdag is dat ook zo en dan is er een kleine kans op een bui. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 's middags 25 tot 29 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

geen moordenaar willen schrijven. Maar niemand dan ik kan zo goed weten dat jij geen moordenaar bent. Ja, niet alle mensen zijn hetzelfde.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook de tuin nog geharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14,75 gulden. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het papiertje om en ze schreef: ik heb je bij me gedragen tot aan je geboorte. Gratis. Aan je bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles

moeder doet alles gratis voor niets. Toen hij dat had gelezen, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je, heus waar. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters: Alles is betaald.

0: volle-hoven-tweewielers.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In de Zuid-Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen omgekomen bij een explosie in een winkelcentrum. Gisteren werd het gebied getroffen door een zware aardbeving. De hulpdiensten wisten 8 mensen uit het winkelcentrum te halen. 2 van hen zijn overleden en 3e kreeg een hartstilstand, maar is nu buiten levensgevaar. Het is onbekend hoeveel mensen er nog in het pand zouden kunnen zijn. Vanwege de kans op naschokken en aardverschuivingen zijn 300.000 mensen in Kumamoto geëvacueerd. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: 1024
1: weerbericht.
2: De komende uren meteen al zonnig en de temperatuur loopt snel op. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Halverwege de ochtend is het al zomers warm met een graad of 25. Rond lunchtijd tikken we op veel plaatsen al de 30 graden aan. Vanmiddag wordt het vrijwel overal zomers tot tropisch warm. De maxima in het Waddengebied schommelen tussen de 25 en 29 graden, terwijl elders het kwikken oplopen tot lokaal 35 graden. Aan de westkust kan de wind in de loop van de middag aanlandig worden en dan voelt het op het strand wel iets minder heet. Vanavond wordt het een plakkerige avond, vooral in de grote steden blijft het drukkend warm. Vannacht daalt de temperatuur maar langzaam om ergens tussen de 17 en 20 graden te eindigen. Morgen steekt in de loop van de dag een matige zuidwesten tot westenwind op. Het wordt opnieuw zonnig en tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vrijdag wolkenvelden, lokaal een buitje en iets minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken in Mooi Valkenburg

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 12.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Ook daar zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. De autoriteiten in Kenia onderzoeken de plotselinge dood van 15 olifanten binnen een maand in het Nationaal Park Amboseli. Het gaat vooral om vrouwtjes en hun kalveren. Volgens de Keniaanse Organisatie voor Natuurbeheer vertoonden 10 olifanten tekenen van gedeeltelijke verlamming, waarna ze binnen 2 dagen doodgingen. In het verleden zijn er incidenten geweest waarbij olifanten zijn vergiftigd door stropers. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 1024. Meer muziek dan je buren lief is.
1: Als je zegt, wat

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag wordt het vrijwel overal zomers tot tropisch warm. De maxima in het Waddengebied schommelen tussen de 25 en 29 graden, terwijl elders het kwik kan oplopen tot lokaal 35 graden. Aan de westkust kan de wind in de loop van de middag aanlandig worden en dan voelt het op het strand wel iets minder heet. Vanavond wordt het een plakkerige avond, vooral in de grote steden blijft het drukkend warm. Vannacht daalt de temperatuur maar langzaam om ergens tussen de 17 en 20 graden te eindigen. Morgen steekt in de loop van de dag een matige zuidwesten tot westenwind op. Het wordt opnieuw zonnig en tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vrijdag wolkenvelden, lokaal een buitje en iets minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd piraten hits.

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar.

redelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jans

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non.

0: of 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam is gebleken dat spieren van mensen die long covid of MECVS hebben anders zijn dan die van gezonde mensen. Wetenschappers vergeleken spierweefsel van patiënten met dat van gezonde mensen die voor het onderzoek 60 dagen in bed moesten liggen. Er is bijvoorbeeld een verschil in kleur te zien. Bij patiënten is die minder rood. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat mensen met long covid of MECVS sneller moe zijn en zich uitgeput voelen. Het Duitse persbureau DPA meldt dat de autobouwer BMW 8000 banen schrapt. Dit zal via natuurlijk personeelsverloop en een vrijwillige ontslagregeling tussen dit najaar en eind volgend jaar plaatsvinden. Het gaat om medewerkers die niet in de productie werkzaam zijn. Bij BMW werken 150.000 mensen, zo'n 85.000 in Duitsland. Duitse autoproducenten zitten al een tijd in zwaar weer, omdat er bijvoorbeeld minder vraag is, de kosten een stuk hoger uitpakken en de concurrentie uit China groot is. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het einde van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Op het Griekse eiland Paros zijn preventief 10 dorpen geëvacueerd. In sommige plaatsen werden mensen opgeroepen zich op het strand te verzamelen. De brandweer is druk bezig met het blussen van een brand die op een vuilstortplaats in het zuidwesten van het eiland was uitgebroken. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters ingezet om de brand onder controle te krijgen. Het waait nogal hard en dat maakt het blussen moeilijk. Onduidelijk is nog of er slachtoffers gevallen zijn. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

De piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piraten-hits. Niet normaal goed.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 graden in het noordwesten en lokaal 35 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Morgen opnieuw een zomerse dag met veel zon en hoge temperaturen. Maar er zijn wel verschillen. De wind zit in de westhoek en op de stranden wordt het een graad of 22. In het midden van het land tikt de thermometer de 26 tot 28 graden aan. En tropisch is het in het oostelijk deel met 30 tot 33 graden. Op vrijdag is het iets minder warm. Aan zee een graad of 20, in het midden van het land zo'n 25 graden. En in het zuiden kan de 30 graden worden behaald. We krijgen met een mix van wolken en zon te maken. En hier en daar kan een regen- of onweersbui voorkomen. De wind is zwak tot matig en draait naar het noordwesten. Voor zaterdag staat een droge en zonnige dag op het programma. De wind waait uit noordelijke richtingen en het wordt 22 tot maximaal 27 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: Altijd

rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: Hello, hello, everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on

0: www.e4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.
2: Wat een mooie muziek!
0: Het

0: 12-2-4. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 12-2-4.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft een minderjarige bewoner van een jeugdzorgcentrum in Beekbergen gearresteerd vanwege de brand bij het centrum gisteravond. De brand legde de instelling in de as en even zag het er naar uit dat het vuur naar het bos zou overslaan. 1 bewoner raakte gewond. 20 bewoners en begeleiders moesten geëvacueerd worden. Verder moesten er ook 186 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren elders worden ondergebracht. In het pand dat is afgebrand zat asbest. De omgeving is afgezet. Eerder deze maand werd in een verlaten pand in de Griekse hoofdstad Athene een koffer gevonden met daarin het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw. Op 18 juli kreeg de politie een melding over een stinkende koffer. Volgens de politie was de vrouw toen al 5 tot 7 dagen dood. Met behulp van Interpol hebben de autoriteiten de identiteit kunnen vaststellen. De vrouw was op 29 juni vanuit de VS via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt de zaak. Het hoofd van het EU-noodcoördinatiecentrum waarschuwt Centraal-Europa, Griekenland en Italië voor een verhoogd risico op bosbranden. Volgens directeur Maria Suber verplaatst het volgende risico zich al naar Griekenland en Centraal-Europa. Italië loopt volgende week verhoogd risico en Suber zegt dat er afgewacht moet worden wat er met het Iberisch Schiereiland gebeurt. Dat bestaat uit de continentale delen van Portugal en Spanje en Gibraltar in het zuiden. Als daar brand uitbreekt, staat volgens haar heel Europa in brand. De leadzanger van de band The Frames, Glenn Hansard, is bij een motorongeluk om het leven gekomen. De Ier was ook acteur en schreef muziek voor films. Zo speelde hij in de films Once en The Commitments. Hij won een Oscar in de categorie Beste Originele Nummer met de song Falling Slowly uit Once. Glenn Hansard was getrouwd en had een kind. Hij is 56 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden.
2: Zo.
1: Dit was het radio nieuws.
0: Live vanuit het Piratendorp Lunteren. Dit is hem.

Goedemiddag, 12-2-4 hier, Ruitenbeek bij je. Kan je het nog een beetje uithouden? Kan je het nog een beetje uithouden met deze hit? Dat is al niet normaal. Je ziet niemand buiten, hè? Ik zie niemand buiten, joh. Rechtstreeks vanuit onder de zendmast van Radio 12-2-4, 245 meter in de middengolf. Ruitenbeek bij je tot 5 uur middag, matinee. Ja, ja, ja. Ik ga even zwaaien. Fred was er ook weer. Fredje, Renke, mee. En ik zag ook nog Zwaan daar in Zaandam. Hè. Goedemiddag jullie.

Ik zeg altijd wel, Stef, Stef is bezig met bankzaken, hè, met de hond samen. Gezellig met z'n tweeën bankzaken doen, ja. Studio temperatuur 24 graden, dus dat valt allemaal mee hier binnen.

vast ook. Je hebt zijn zwembroekje aan, maar nou, gezellig hoor. Gezellig gewoon al, ja. Hou je maar lekker aan, hè. Hou maar even lekker aan. Ja, doe maar. En de bezoekservice is los, dan weet je ook. Kan je wat reageren als je wil, hè. Ja. Even een zomers plaatje. Zomers plaatje. Dit is niet George Baker. Nee. Dit is Martin van der Starre.

hou maar op. Goedemiddag ook Ton. Ton was onderweg met de vrachtwagen en die was er ook. Ja, even een gauw houden gaan we er even doen. Is dat goed? Ja, is dat goed. Doe het gewoon. Mungo Jerry, kijk, we gaan verder in de summertime. Ja, dat is het echt, hè. En niet klagen nou dat het warm is, hè. Over 2 maanden zeg je nou, ik wou dat het een beetje warmer werd.

0: Ja, dat is een zomerhit van 50 jaar geleden of zo, hè? 1970, nog veel langer geleden. Meer dan 56 jaar geleden, hè? Was dat een hit? Hit op de radio, kan je voorstellen. Dan kun je nog luisteren naar, op de middaggolf ook naar Radio Veronica of zo natuurlijk. Hè? Die draaide hem ook toen.
1: Radio luisteren kan men overal. In de huiskamer, in de auto, op de wc, in de caravan.
0: Ja, lekker koud onder de douche. Koude douche.
2: Radio 1224.
0: Wel een koude douche, heerlijk.
3: Ik dacht,

12-2-4, goedemiddag Fabian. Fabian zegt volgend jaar trouwen. Ja, dat kan ook nog natuurlijk. Ik had een verzoekplaatje. Even voor die man die daar hard het werk is in Montfort. Tenminste, ik denk dat hij in de schaduw staat, dat hij niet buiten die volle zon verdedigt natuurlijk. Even voor Ronald.

0: bella.
1: Italia. Nou, voor het weer of niet te gaan, dat heb je hier ook goed. Hè? Ja, ja, ja, hier is ook goed dan hier. Hè? Ik sprak Wouter Wit nog, die zit ook lekker thuis. Hè? Die heeft een vrachtwagen, een nieuwe, maar die zat meer in de garage dan dat hij draaien. Ze zegt, baas, bekijk het even. Ik ga lekker een dagje naar huis en laat eerst die vrachtwagen maar eens een beetje maken. Hè? Ja, dan ga je niet, dan zit je daar te wachten in die garage, dat schiet niet op. Hè? Lekker thuis, ja, lekker thuis. Bij Ada. En dan ga je.

0: zo bang. Nee, toch, ik ben er niet zo bang. Muziek uit de jaren 80, hier op 12.24. Hoe laat is het? Uit de week 5:30. Voor je het weet is het alweer 5 uur natuurlijk, hè. Maar even een gauw houden hier. Gauw houden, heb ik zin. DVD, Dozier, Breakje, Mitch en Titch. En The Legend, Xanadu. Goedemiddag.
1: Esta es la leyenda.

0: Nou, even lekker met die zweefram. Heerlijk, hè? Klaps, klaps, klaps. Legend of Xanadu. Ja, een boos geleden, hè? In de jaren 60. Was je er toen wel? Allee, ik denk dat niet.
1: Geen vrouw kan zijn stem weerstaan.
2: Oh, over het algemeen, als ik een biertje in mijn handen heb, spuit hij er altijd al. Dus we gaan eens even kijken of deze jongen dat ook wil doen.
1: Joop Ruitenbeek.
2: Kletternat.
0: Moet ik even niet aan denken met het weer, hè? Dat is zo'n zweetkrug, hè? Dat is zweetkrug. Ja, half vier hier op 12:24. Dat ruimt ook nog, hè? Dit is José Hulbe in het Nederlands.

de Wouterwitzer, dat moet je niet doen. Ik ga je blauw halen en dan zit je 3 dagen op de wc of zo, hè. Dat moet je niet doen, hè. Wc-experience. En ga maar gewoon zwemmen bij het zwembad, hè. Ja, doen we bij het zwembad. We gaan even iets over een vlinder hebben, of een butterfly, hè. Dan in het Frans.

0: leuk, maar je kan er niks van verstaan. Dan maakt het uit, hè? Ik denk toch leuk.
1: Ja.
0: Daniel Gerard, origineel uit 1979. Ik heb hem ook nog in het Engels. En alles moet nog in het Duits en dan kan ik het Nederlands nog. Dat kan je nagaan natuurlijk. Even een plaatje van Zwaander en Rondi liggen daar uitgestrekt onder de ventilator op de bank, zeggen ze. Dan lekker, lekker dan. Ja, ja, ja. Rustig, rustig. Deze is even voor jullie daar in Zaandam. Niet bewegen. Krijgt warm. Niet bewegen. Stil liggen, stil liggen.

zo'n schatje voor het lief. Vrouwen was toen prachtig, nauwelijks toen wel 80. En best een zagrijnig wief. En zet ik de muziek aan, 's middags om 2 uur. Tenslotte.

Doe is toch nog wat jong. Ik leef weer een stuk of acht. Ik kijk nooit in buk. Boven mijn deur geef luk. Er staat er nog zo'n rotjong in die pers in de wacht.

0: stoel.
1: Ja, je buren kan je niet altijd kiezen natuurlijk. Hij was een Verzwaan en in Zaandam, hè. Rondzaam, hè. Uitgeperkt op de bank weer gezien, ja.
2: Radio 1224, ook te luisteren AM in Midden-Nederland en via de livestream. Veel plezier!

Ja, dat kan je niet. Dat krijg je dan als je handjes thuis moet houden. Ja, dan krijg je nooit een vent. En dag hoor. Martin Deems.

0: Heren van Highway was dat, hè? Dylan. Ze gaat nooit weg bij hem. Dat is leuk, dat is leuk, hè? Even een plaatje ook voor Tom. Tom de Rinder, onze vrachtwagenchauffeur. Deze is voor jou, Tom. Dit is Tony Justice. Hij verricht jouw chameleon. Chameleon, zeg ze. België, ja. Wij zeggen gewoon vrachtwagen.
1: Diamonds on the windshield. As heaven starts to cry.

nog goedemiddag alle mensen die nog op vakantie zijn en meeluisteren. Toevallig op de middaghalf vier in de buurt op een camping of zo. Ook goedemiddag, Radio 1224. Luister je na, tot 5 uur ben ik bij je, Ruiterbeek. Even een oudje. Ja, ik heb straks nog een mededeling, hè. Ik had me net zo meteen voor 4 uur. Donnie Hoes, een oudje, let even mee, luister mee.

Dat is een oudje meneer Hoes. Uit Weert kwam hij altijd. Weert, daar had hij heel wat hits gemaakt. Hè. Ik heb even zwaaien naar Lenit en vrouwtje daar in Camping Samosa in Vierhouten. Luister ook mee hier. Hè. Kastelhoed heb ik een badje van gemaakt. Mag, hou vakantie, mag Euroloop. Ga ik even draaien. Geniet ervan, hè. En blijf in de schaduw natuurlijk. Hè.

lekker, hij gaat lekker, hè? Ja. Gaat ze goed spartsen. Mag oerloop, hè? Mag vakantie. Nou, Lene doet het wel met zijn vrouwtje daar in Samosa, Camping Samosa. Hier houdt hij, ja, ja. Ja. Even de favoriet van Robert-Jan van Bennekom ga ik draaien. Net voor de klok van 4 uur krijg ik het nieuws. En heb ik zo even die mededeling nog, wat ik vertelde. Niet zo heel belangrijk, maar wel voor de mensen, sommige mensen die meeluisteren.

de Bonnie Sinclair als de laatste de pokalen voor het nieuws van 4 uur dat je van me krijgt natuurlijk. En dan ben ik er een uurtje bij je hier. Ja, op deze zonnige woensdagmiddag mag je wel zeggen. Hè? Het is bijna 40 graden op de ding hier buiten. Je wordt helemaal koud van. En ja, we maken er wat van. Blijf lekker binnen, zou ik zeggen. Blijf lekker binnen. En ik zie je zo terug naar het nieuws. Rustig aan, hè. Rustig aan. En veel drinken. Veel drinken, ja.

0: even de mededeling. De motorrit vanavond gaan we niet rijden. Het is te heet in de Betuwe. Dat was de mededeling, hè. Er wordt niet gereden. Te heet vanavond.
1: En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt het incident in de gevangenis in Grave, waarbij vrijdag een gevangene een andere gevangene aanviel en wist te verwonden. De DJI meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis moest en aangifte bij de politie mag doen. De dader zit in een afzonderingscel. Hij zou bij het koken een aardappelschilmesje gekregen hebben waarmee hij een medegevangene stak en sneed. De DJI wil verder geen antwoord geven op vragen vanwege een mogelijk politieonderzoek. Rond het Javaplein in Amsterdam-Oost heeft de gemeente betonblokken geplaatst. Op dit moment is daar het straatfeest Pride Oost aan de gang. Een woordvoerder zegt geen directe link met de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend te willen leggen. De gemeente maakt op ieder moment een veiligheidsanalyse. In Berlijn reed een man met een bestelbus in op feestende mensen. Vervolgens stak hij op mensen in. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. 1 dag later werd de dader door de politie doodgeschoten. In een appartement in het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 baby's verpakt in kartonnen dozen gevonden. De moeder en haar partner zijn vandaag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie is een onderzoek gestart naar moord op een kind jonger dan 15 jaar oud. De moeder, die leidt aan zwangerschapsontkenning, was maandag met buikpijn in het ziekenhuis opgenomen en beviel van een baby. Haar partner stelde later die dag de autoriteiten op de hoogte nadat hij in dozen stoffelijke resten had gevonden. Dit jaar zal de Pride Walk in Hoorn niet tijdens de kermis in augustus georganiseerd worden, maar in het najaar, rond Coming Out Day op 11 oktober. De organisatie van de walk zegt dat deelnemers zich tijdens voorgaande jaren op de kermis onveilig hebben gevoeld. Mensen kregen met scheldpartijen te maken en er werden voorwerpen naar hen gegooid. Om de veiligheid te verbeteren wordt de walk verplaatst. De Roze Maandag op de kermis gaat wel gewoon door. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Ah, daar was ik helemaal aan toe. Daar was ik helemaal aan toe.
1: En nu, opnieuw, elk uur een onstuitbare portie.

ze gaat nog steeds, hè? Madonna, ja. Een origineel van Don McLean uit de jaren 70. American Pie. Het is ook wel een ding in de 60, hè? Gaat gewoon door, ja. Tom zegt, mijn auto, mijn vrachtwagen heeft ook al last van het, hè? Nee, allemaal lampjes branden op het dashboard. Dan moet je oppassen, Tom, hè? Dan moet je even kalm aan doen. 6 foot 6, he stood on the ground. He

met George, ja. Hè. Neem er maar één van mij, oké. Okay. Dol Hansen en gewoon zand erover, huisje zes planken. Even wat vrolijkers gaan we doen. Dit is Chris Roberts.

Almere hit, hè? Bloedheet is het. Ik durf niet zo, want ik zal zo eens even buiten kijken op de thermometer. Oké, dan geef ik je zo even de temperatuur hier buiten onder de zendmast van de Radio 1224 door. Is dat goed? Oké, ga ik zo doen, hè? Ga ik zo doen. Eens even naar gauw oude radio samen. Ik ga even kijken.

0: oud of is hij niet oud? Hij is echt oud. Ze wordt niet ingereld. Ze hebben geluk natuurlijk. Ik zal even die temperatuur doorgeven. Ik heb even gekeken buiten hier net. 32 graden in de schaduw buiten. Binnen 22,5. Dus dat valt mee. En Stef zei, bij ons is het ook 32, ja, 31. Ja, dat scheelt niet veel, Stef. Hè? Iets warmer binnen, 24. Weet je wat je dan moet drinken? Gewoon karnemelk. Ik heb het echt, hè? Gewoon karnemelk.
1: Voordat u een borrel gaat schenken.
0: Nee, ik lieg dat niet, want ik heb echt een glas.
1: Een welgemeende raad. Wat zou u ervan denken als u voortaan

0: Lekker fris hoor. Voor mij geen vodka, pils of jenever.
1: O ja, o ja, o jee.
0: Want voordat je het weet, heb je last van je lever.

0: Dat is gezond, fris en lekker.
1: Ja, zeker. Ik heb het ook. Ik heb het ook.
0: En geen last van een kater.
1: Geen last van een kater. Ingenieur Evert van de Pik was dat. Geen bier, maar karnemelk. Ik heb nog een folietje naar Stef gestuurd. Ik zeg, hier Stef, als bewijs. Ik heb echt een glas karnemelk. Als je niet gelooft, dan moet je het maar zeggen. Dan krijg je gewoon een foto van mij. Ik krijg gewoon een foto van...

0: Blijf leuk, hè? Blijf leuk, ja, ja.
1: Het zijn helden van 1224.
0: Even muziek van Hanny, even naar Ronald toe. Hè. De park, even naar Ronald daar in Montfoort, daar bij die ezels. Ja.

0: klinkt het beste uit de speakers van je eigen radio. Precies, je eigen radiostation.
1: Gadverdiggies! Dat is pas lekker!

Bulgaris mag je trouwens van normaal hier op 12-2-4. Goedemiddag, goedemiddag. Ga je nou een plaatje horen, dan moet ik dat zeggen. Maar je was snel bezig, ik ben er 5 uur bij je. Ja. Dan mag ik even lekker meedoen. Heerlijk is toch even afbrullen. Ze hebben een motor ontdekt, hè? De Bulgaris mag je trouwens. Dat is een holle dag terug, ja.

dat is er zeker. Sugar Lee Hooper hier op 1224. Ja. Even een gouden ouwe gaan we draaien. Is dat goed? Iets ook met sugar. Sugar, sugar, ja. 18.000.

Archie's en Sugar Sugar uit 1969. En ik kreeg nog een foto van Egbert. Zeg, nou, het is dan toch warm. Ik ga lekker bosjes bakken. Nou, dat kan me. Helemaal lekker bosjes bakken. Ga je zo kop eten? Goed, echt plakweer wordt. Nou, het is al plakweer, hè, Egbert. Ja.

0: kwart voor vijf hier op 12.24. Ben je heel serieus onderwerp, Robert Long, hè? Als de zon schijnt, denk ik, dat wordt een vrolijk liedje. Maar dan gaat het over de oorlog en allemaal ellende. Het is ook ellende als de zon schijnt. Ja, natuurlijk. Dat weten we ook allemaal wel. Hè? Even afbreken, klaar genoeg ermee.
1: Dit is 12.24.
0: Ik pak soms plaat, ik denk.

nooit van die plaat gehoord. Ik had er niet van gehoord. Hè. En schommelpaard zonder staart. Ja, dat kan. Dat is eraf gerukt. Even een oude piraten krijgen. Dit is de Bacanto's hier op 12:04. Dan gaan we richting 5 uur en het nieuws.

Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden. Johnny was een speuter van bijna 3, met zijn moeder daarheen vertrokken en nooit meer terug geweest in Nederland. Zijn moedertaal sprak hij dan ook nauwelijks en met een Amerikaans accent.

kwam, met op zijn linkerbovenarm een tattoo van zijn favoriete whiskymerk. Het was de maat vol. Johnny's moeder pakte haar biezen en met geleend geld zocht ze haar geluk in Amerika, zodat zijn vader hem nooit meer zou vinden. Toen zijn moeder, na jarenlang als serveerster te hebben gewerkt, plotseling overleed, besloot Johnny terug te keren naar Nederland om haar familie te zoeken. Om geld te verdienen zocht hij in zijn geboortestad een restaurant waar hij direct als ober aan de slag kon. Maar een half jaar later had hij nog steeds geen verwanten van zijn moeder gevonden.

vroeg hoe hij heette, antwoordde hij: My name is Johnny, sir. Een vriendelijk: Dan mag je nu het ijs opbrengen, Johnny. Werd gevolgd door een mijmerend: Johnny Walker. Terwijl de gast afrekende, zei Johnny dat hij het niet leuk vond om Johnny Walker te worden genoemd. De man schrok. Sorry, jongen. Dat schoot me er zo uit. Want dat was nou het enige wat ik miste op dit familiefeest. But you said no alcohol, sir, was Johnny's niet begrijpende reactie. Waarop de man zuchtte: Die whisky heb ik al jarenlang afgezworen. Maar die andere Johnny Walker, mijn zoon die ik ben kwijtgeraakt, die had hierbij moeten zijn vanavond. Maar ik wil deze mooie avond niet bederven met de herinnering aan de zwartste periode uit mijn leven. En hij liep weg naar de auto waar zijn gezin op hem zat te wachten. Allerlei gedachten en herinneringen schoten door Johnny's hoofd en hij rende de man achterna.

0: Walker.
1: Goed verhaal. Lekker kort.
0: Lekker kort ook, hè? Ja, hij was mooi wel. Monica Wees was dat trouwens. We gaan richting 5 uur. Eet een lekker salade.

maar na een tijdje moest ik zus en moest ik zo. Dus meisje lief, van nu al zeg ik no. Ik doe weer wat ik wil,

dan in één keer is het niet goed, hè? We gaan zo eten, we gaan zo eten. Allemaal goed en allemaal eten maken, zo meteen drinken. Blijven drinken, dat weet je. Even een laatste vokalen. Houtje van Elvis. Goedjes. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.

0: Radio 1254.
1: Altijd Piraten Sint.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
1: Luister mee.
0: Via de middengolf op 1224 kilohertz.
1: Radio 1224.
0: En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in de Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadkamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man die in Litouwen geboren werd keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. Vlaardingen, Albrandswaard en Oegstgeest krijgen van de provincie Zuid-Holland een laatste kans om voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning van een huis te voorzien. Als ze dat niet voor 1 juli 2027 voor elkaar hebben, grijpt de provincie in. Op kosten van de genoemde gemeente zal de provincie dan de huisvesting voor statushouders regelen. Een paar maanden geleden kregen Zwijndrecht, Krimpenerwaard, Voorne aan Zee en Leidschendam-Voorburg ook al een laatste waarschuwing. Zij moeten voor 1 april volgend jaar aan de eisen voldoen. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franken zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Er kan verlengd worden. Franken zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. De Amerikaanse president Trump heeft Iran gedreigd met nieuwe aanvallen. Dit om de aanval met ballistische raketten die verijdeld werd op Amerikaanse militairen in Jordanië te vergelden. Volgens Trump gaat de VS ze hard raken. Iran kan een afranseling verwachten. Fox News liet Trumps uitspraken niet horen of zien, maar las ze voor. Vanmorgen vroeg meldde de VS dat er meerdere Iraanse ballistische raketten waren onderschept. Iran bevestigde vervolgens de aanval op Amerikanen in Jordanië. Het weer, het blijft droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Dit was het radionieuws.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadskamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man, die in Litouwen geboren werd, keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franke zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Franke zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Radio NL

Dit wordt dan het trieste relaas van Lijpe Harry. De Rotterdamse aannemerszoon die in Antwerpen naar de kloten ging. Ik vertel hier even bij dat de coupletten van dit lied over harddrugs en de refrein over softdrugs gaan. Daar is dan op zich niet zoveel verschil tussen. Maar als het andersom geweest was, had nu iemand anders het gezongen.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...

Vanavond blijft het nog lang genieten van zomersweer. De zon schijnt tot zonsondergang volop en het blijft uitzonderlijk warm. Met op veel plaatsen ook later op de avond nog temperaturen ruim boven de 25 graden. Er staat weinig wind. Komende nacht verloopt helder en zwoel. De temperatuur daalt naar ongeveer 18 graden. Maar in stedelijke gebieden en langs de kust blijft het lokaal rond of zelfs boven de 20 graden. Daar is sprake van een tropennacht. Morgen begint de dag opnieuw zonnig. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. En vooral in het oosten en zuidoosten is een regen- of onweersbui mogelijk. In het westen wordt het zo'n 24 tot 26 graden. Terwijl het in het oosten en zuidoosten opnieuw tropisch warm kan worden met maxima tot 32 graden. Daarna blijft het zomers. Vrijdag is het minder heet met kans op een lokale bui. Zaterdag verloopt droog en aangenaam. En ook na het weekend blijft warm zomerweer in de verwachting. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1222.

0: verkeer vloekt zacht. Het licht springt net op rood, hij wacht. En plotseling weet hij waarheen de man in het verkeer verdween.
1: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Bij een droneaanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechten verantwoorden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. En tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
4: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
1: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender, maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.

0: Weerbericht.
1: Vanavond blijft het nog lang genieten van zomersweer. De zon schijnt tot zonsondergang volop en het blijft uitzonderlijk warm. Met op veel plaatsen ook later op de avond nog temperaturen ruim boven de 25 graden. Er staat weinig wind. Komende nacht verloopt helder en zwoel. De temperatuur daalt naar ongeveer 18 graden. Maar in stedelijke gebieden en langs de kust blijft het lokaal rond of zelfs boven de 20 graden. Daar sprake van een tropennacht. Morgen begint de dag opnieuw zonnig. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. En vooral in het oosten en zuidoosten is een regen- of onweersbui mogelijk. In het westen wordt het zo'n 24 tot 26 graden. Terwijl het in het oosten en zuidoosten opnieuw tropisch warm kan worden met maxima tot 32 graden. Daarna blijft het zomers. Vrijdag is het minder heet met kans op een lokale bui. Zaterdag verloopt droog en aangenaam. En ook na het weekend blijft warm zomerweer in de verwachting. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
2: Eigenlijk helemaal geen kloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraten.
2: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag. 7

parterre, de winkels opgedoekt. De blijheid in de ogen hield de armoe in de ban. De tijd is omgevlogen. Tja, dat zeggen oma's dan.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legde aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: B4. Weerbericht.
1: Het blijft eerst helder en bijzonder warm. De temperatuur daalt op veel plaatsen niet verder dan tot ongeveer 18 graden. En in stedelijke gebieden en langs de kust blijft het lokaal rond of zelfs boven de 20 graden. Er staat weinig wind. Later vandaag neemt vanuit het westen geleidelijk de bewolking toe. In het westen wordt het dan ook minder warm, terwijl in het oosten en zuidoosten de tropische warmte nog wat langer aanhoudt. Daar is later op de dag ook kans op een regen- of onweersbui. De maxima lopen uiteen van ongeveer 24 graden aan de westkust tot lokaal 32 graden in het oosten en zuidoosten. Voorlopig blijft het zomers warm. Vrijdag is het iets minder heet met kans op een lokale bui. Maar in het weekend overheerst opnieuw het droge zomerweer met aangename temperaturen en geregeld zon. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224.